job te doen, dan zie je de balans dat je dan kan, waarin we elkaar zien in de cultuur, hier bij FM, in de Latine en de radio. Nou, kom aan de Britannia.